Ja, zo klonk tenslotte What Are We Stealing van de soundtrack van Ocean's 12 uit 2002. Dat nummer 12 in die titel van Ocean's 12 dat verwijst zowel naar het volgnummer van de film als naar het aantal bendeleden. De 11 uit de oorspronkelijke film plus Ocean's vrouw Tess. En die wordt gespeeld door, ik noemde haar naam al, Julia Roberts. Een nieuwkomer in de cast was Catherine Zeta-Jones als de Europol-detective Isabelle Lahiri. En Jeroen Krabbé, hij speelde een klein rolletje mee in de film. Ik ga nu verder met een nummer van een van de gastartiesten op deze soundtrack. Luister naar Faust 72 van de Franse band Dynastie Crisis uit 1972.

0: Steven Soderbergh. Muziek die je hoort in dit programma Let's Movie hier op Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, zo dadelijk gaan we verder met nog meer muziek uit Ocean's 12. Maar eerst, zoals je hoorde, de agenda. Want deze week is het alweer de tweede editie van het Streaming Video Festival. En dat is online te bekijken van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober aanstaande. De organisatie heeft voor die dagen gratis de beschikking gekregen over meerdere megaservers van een grote internetprovider. Deze streamingfilms zijn van tv-kwaliteit en ook goed te bekijken met een eenvoudige internetverbinding. Het festival is dus niet in bioscoop of theater te zien, maar in zijn geheel op internet. En dan de locatie, dat is natuurlijk van belang hierbij: www.streamingfestival.com. De eerste editie, dat was een enorm succes en dit jaar worden er ook weer veel kijkers verwacht. Vorig jaar lag de nadruk deels op soundtracks en experimentele muziekvideo's. En dit jaar gaat het meer over de hedendaagse experimentele beeldcultuur. Een aanrader om zeker te gaan zien is Rave Against the Machine van James Harvey. Een film over de muziekscene van nu in Sarajevo. Net als vorig jaar maakt DJ Technician de bumpers met elektronische muziek. Toegang is gratis als je internet hebt. Je surft dus naar www.streamingfestival.com van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober.

De Franse band Dynastie Crisis uit 1972 met Faust 72. Muziek afkomstig uit de film Ocean's 12 van Steve.

En zo klonk dit nummer 72904, die day af van David Holmes, de componist van de soundtrack van de film Ocean's 12. De soundtrack die we vandaag draaien in Let's Movie hier op Radio 6. Die David Holmes is een Noord-Ierse DJ, muzikus en componist. Geboren als jongste uit een gezin van 10 kinderen. Voordat hij actief werd in de muziekwereld was hij haarstylist en eigenaar van een café. Holmes begon zijn carrière als DJ op 15-jarige leeftijd in pubs in Belfast. In het begin van de jaren 90 runde hij 2 succesvolle nachtclubs in Belfast, Sugar Sweet en Shake Your Brain. In 1995 bracht Holmes het album uit This Film Scraps Let's Slash the Seats. En dat werd door critici goed ontvangen vanwege het sfeervolle geluid. Een van de liedjes van het album werd gebruikt in de film Pi. Volgens Holmes zelf werd hij voor het album geïnspireerd door filmmuziek. Buiten de 3 Oceans films componeerde David Holmes ook de soundtrack voor The Good German van Steven Soderbergh. Maar Soderbergh was kennelijk niet tevreden met de muziek, want hij vroeg later Thomas Newman om Holmes te vervangen. Verder mixte Holmes nog nummers van bekende artiesten zoals U2, Manic Street Preachers, Primal Scream, Page and Plant en Ice Cube.

0: Veel muziek uit Ocean's 12 van regisseur Steven Soderbergh. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001. Ook geregisseerd door Steven Soderbergh. Dat allemaal in dit programma Let's Movie hier op Radio 6. Iedere zondag tussen 3 en 4 uur op deze zender Radio 6. Vandaag werd de muziek uitgezocht door Wannes Derven.
1: De zesde.

Downtime was de titel van het nummer van Chuck Prophet. Afkomstig van de cd Soap and Water, de cd van de week hier op Radio 6. De afgelopen week, want vanaf maandag is er een hele nieuwe verse cd van de week. Een hele nieuwe verse zesde. Wat die wordt, dat hoor je morgenochtend in het programma The Beat. Deze cd was getiteld Soap and Water, het meest recente album van de Amerikaanse singer, songwriter en roots rocker. Rocker Chuck Prophet, een man die net zo goed thuis is in de rijk georchestreerde ballades als in snoeiharde rocknummers. Zo dadelijk, na vieren, gaan we verder met het programma tussen Swing en Bob hier op Radio 6.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Met muziek rond de film The Journey of Nettie Gunn uit 1985. Om te beginnen enkele alternatieve delen voor de afgewezen score, gecomponeerd door Elmer Bernstein. Luistert u naar het studioorkest onder leiding van de componist zelf, Elmer Bernstein.

We begonnen dit programma met enkele alternatieve delen voor de afgewezen score voor de film The Journey of Natty Gunn. Deze muziek was van Elmer Bernstein. Dan volgt nu de wel voor de film gebruikte score van de componist James Horner. De reis van Natty Gunn, een film uit 1985. De regie was van Jeremy Paul Kagan en het was een Walt Disney productie. De hoofdpersoon is 12-jarig meisje Natty Gunn. De reis van Natty, die reist van Chicago naar Washington, zo'n 2000 kilometer, op zoek naar haar vader. Nadat ze weggelopen is bij haar pleegvader. Ze raakt bevriend met een wolf. En zo staat ze ook op de poster van de film, met haar arm om die wolf geslagen. Samen hebben ze prachtige avonturen. En vinden vader, natuurlijk. Aan het eind van de film eindigen ze in een hartverscheurende omhelzing op een bergweg.

zag u het voor u, de hartverscheurende omhelzing op de bergweg. U luisterde naar de filmmuziek van The Journey of Natty Gann. U luisterde naar de muziek van James Horner. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbeerk. Tot slot van dit uur ongehoorde scores, nog enkele delen uit de afgewezen score voor The Journey of Natty Gann, muziek van Elmer Bernstein.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 7 in de reeks jazz en een film over Andrew Previn. In 1961 naderde de tijd van de onbezorgde comedies in Amerika bijna zijn einde. Maar Paramount Studios produceerde er nog eentje in die mooie ongekende luxe. In The Comedy of Errors van Joseph Anthony, All in the Night's Work, is Shirley MacLaine, net bekroond voor haar sterrol in The Apartment, een meisje van de uitgeversfirma dat een hotel ontvlucht, slechts gekleed in een handdoekje. In dat hotel is bovendien een moord gepleegd. Aan Dean Martin, net gescheiden van zijn partner in lolligheid Jerry Lewis, de taak om zo serieus mogelijk jacht te maken op de mogelijke aanstichtster van alle verwarring. Andrew Previn had al op zijn 22e zijn eerste Oscar-nominatie binnen voor de muziekbewerking van liedjes van Harry Ruby en Burt Calmer in Three Little Words. In 1954 volgde een nominatie voor de filmadaptatie van Cole Porter's Kiss Me, Kate. Daarna voor zijn eigen filmmusical It's Always Fair Weather. In 1959 kwam een echte Oscar voor de muzikale supervisie van Lerner's & Lewis' Gigi. Een paar jaar later weer gevolgd door zijn tweede Oscar voor de bewerking naar film van Gershwin's Porgy and Bess. In 1961 werd hij genomineerd in alle drie de muziekcategorieën tegelijk, namelijk muziekbewerking voor Bells Are Ringing, eigen originele score voor Elmer Gantry en beste liedje voor Faraway Part of Town uit Pepe. Er was geen muzikalere componist in Hollywood dan Andrew Previn. Voor de komedie All in a Night's Work wilde Previn niet al te grappige muziek componeren. Het zou een dubbelop effect geven dat elke angel uit de misverstanden zou halen. Daarom schreef hij vooral elegante salonmuziek die netjes opgevoede jeugd van de dansles zal herkennen. Over de film All in a Night's Work uit 1961, de muziek van Andrew Previn, en hij dirigeerde hier uiteraard zelf het studioorkest.

Muziek van Andrew Previn uit de film All in a Night's Work uit 1961. Het meisje en de twijfelaar luidt de geestige vertaling waaronder het romantisch drama Two for the Seesaw in Nederland werd uitgebracht. Een seesaw is een wipwap. Dat zou net te dubbelzinnig klinken, hoewel wippen in 1962 nog gewoon een kinderspelletje was. Een twijfelaar is een bed waar net geen twee personen in passen. Dat is wel echt een woord uit de jaren 60. Het gevolg dat je of op elkaar moet liggen of alleen slapen. Two for the Seesaw is een film uit 1962 van Robert Wise, de muzikale regisseur van West Side Story van een jaar eerder. Het verhaal gaat over een jurist die doelloos door New York zwerft, gespeeld door Robert Mitchum, sinds zijn vrouw van hem wil scheiden. In Greenwich Village loopt hij net zo'n outcast tegen het lijf. Een povere danseres, net als in All in a Night's Work, gespeeld door Shirley MacLaine. Samen proberen ze er iets van te maken. Andrew Previn schreef er een zwoel nachtelijke score voor, inclusief een veelzeggende ballade, Second Chance. De tekst is van Dorrie Langdon, later bekend als Dorrie Previn, de vrouw van. Jackie Kane zingt het nummer waarvoor de Previns een Oscar-nominatie kregen. Dit is allemaal over de film Two for the Seesaw uit 1962. Andrew Previn dirigeert een studioorkest met als solisten Ewan Ramsey, trompet, Ronald Lang, tenorsax, Dick Nash, trombone, Ed Lustgarten, cello.

Een jaar na Vivement Dimanche, in 1984, speelt Jean-Louis Trintignant de hoofdrol in het romantische drama Femme de Personne van de Engelse regisseur Christopher Frank. En weer componeert Georges Delerue de muziek. Trintignant is getrouwd en heeft een zoon die bevriend is met een klasgenoot. Die klasgenoot heeft een alleenstaande moeder, gespeeld door Marthe Keller. En zij is één van de vrouwen in dit verhaal die moet besluiten of ze een verhouding wil aangaan met een gebonden man of zelfstandig wil blijven. Dus een vrouw die aan niemand toebehoort, zoals de titel Femme de Personne al aangeeft. Delerue begeleidt de dilemma's met een dynamische score die beweegt tussen rock voor de verleidelijke jeugdigheid en jazz voor de vastigheid. De componist dirigeert zelf de ensembles.

met muziek voor het romantische drama Femme de Personne van de Engelse regisseur Christopher Frank. Muziek van Georges Delerue besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, Jazz in de Film. Gewijd dus aan de filmmuziek van Georges Delerue. Samengesteld door Kees Hoornberg.

U luistert naar de Concertzender en wel naar tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. U hoort vroege scores van Camille Saint-Saëns en Arthur Honegger. En we beginnen met werk van Camille Saint-Saëns. L'Assassinat du Duc de Guise, een Franse historische film uit 1908 van Charles Le Barguy en André Calmet. De acteurs voor deze film kwamen van de Comédie Française. In deze film zien we het gegeven van de moord op de machtige hertog de Guise, die op last van koning Henri III in het Château de Blois werd vermoord. En dit is een van de eerste scores voor een film. U hoort de uitvoerende, het ensemble Musique Oblique.

Muziek was dit van Camille Saint-Saëns voor de film L'Assassinat du Duc de Guise. U hoorde het ensemble Muziek Oblique. De nieuwe muziek van Arthur Honegger, muziek voor Napoleon. Een spectaculaire historische Franse film van Abel Gance uit 1927. Uitvoerende het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

Dat was muziek voor de film Napoleon, muziek van Arthur Honegger. U hoorde het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. En die gaan ook het volgende spelen, namelijk ook van Arthur Honegger, de score voor Crime de Châtiment. Een film van Pierre Chenaille uit 1934, naar de roman van Dostoevsky.

En met deze score voor de film Crime et Châtiment van Arthur Honegger, een film van Pierre Chennai uit 1934 naar de roman van Dostoevsky, uitgevoerd door het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano, besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. Deze keer aflevering 2 met klassieke filmscores van Arthur Honegger. En we beginnen met de complete score, L'idée genaamd, voor een korte film van Bertolt Bartosz uit 1932, naar de roman van Frans Mazereel. U hoort telkens het Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

U hebt geluisterd naar L'idée, de complete score voor een korte film van Bertolt Bartos uit 1932 naar de roman van Frans Mazereel. Componist was uiteraard Arthur Honegger, want het draait om hem in deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater. Het Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava stond onder leiding van Adriano. Zij voeren ook de muziek uit die Honegger schreef voor Crime et Châtiment, een film van Pierre Chenal uit 1935 naar de roman van Dostojevski, Misdaad en Straf, ook wel Schuld en Boete. Zoals gezegd opnieuw het Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano

Dat was de score die Arthur Honegger schreef bij Crime et Châtiment, een film van Pierre Chenal uit 1935. Het Slovaakse radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano voert nu uit Farine ou L'or dans la montagne, een film van Max Ophüls uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuse.

de filmscore van Arthur Honegger voor Farinet ou l'or dans la montagne. Een film van Max Offlaire uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuz. Het Slovaaks radiosymfonieorkest Bratislava stond onder leiding van Adriano. Luistert u nu naar hen in de score die Arthur Honegger schreef voor Le Déserteur ou J'attendrai. Dat is een Eerste Wereldoorlogfilm van Leonid Mogy uit 1939.

U hoorde Le Déserteur ou J'attendrai, een Eerste Wereldoorlogfilm van Léonide Mogy uit 1939, waarvoor Arthur Honegger de filmmuziek schreef. De muziek werd uitgevoerd door het Slovaaks Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

U luistert naar de Concertzender en wel naar Tussen Concertzaal en Filmtheater, ons programma met klassieke filmscores. Filmmuziek van Pietro Mascagni. Hij leefde van 1863 tot 1945. In zeker 20 films kunnen we muziek van Mascagni horen. Meestal zijn dat delen uit zijn opera Cavalleria Rusticana, maar toch componeerde hij voor een aantal films echte scores. In deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater kunt u met recht een klassieke filmscore horen van Pietro Mascagni. Het is muziek voor de vroeg-Italiaanse film Rapsodia Satanica. Een Faust-interpretatie uit 1915 van de regisseur Nino Auxilia. Dit was ook zijn laatste film. U hoort het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Peter Himpe.

In ons programma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, vandaag aandacht voor de componist Piero Piccioni. Ten slotte muziek uit de film La Comare Secca uit 1962. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is Cinematheque. De programmamaker is op vakantie en heeft zich beperkt tot het maken van een avontuurlijke playlist met het thema On the Road. Soundtracks en muziek uit allerhande roadmovies en reisfilms. U hoort muziek uit The Green Book, Nomadland, Mad Max, The Secret Life of Old Timothy, On the Road, Nebraska en American Honey.

Christus alleen.

0: the potty potty.
1: La-da-da.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. De playlist vindt u op onze website. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. Dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren. De tune die zegt het al, naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 313e keer jazz in de film. En voor de tweede keer gaan we aandacht besteden aan het, zeg maar, fenomeen Brigitte Bardot. Het wordt dus een boeiende uitzending. 3 jaar geleden hebben we voor het eerst muziek uit Brigitte Bardot films gedraaid. En dat was in aflevering 170 van Jazz in de Film. En met deze tweede uitzending, die geheel gewijd is aan Brigitte Bardot dus, markeert The Sound of Movies de overgang van Italiaanse filmcomponisten, waarna we de laatste maanden hebben geluisterd naar filmmuziek uit Frankrijk. In de jaren 50 sloeg Brigitte Bardot in als een bom. De actrice met de golvende blonde haren kwam als een Venus van Botticelli uit een schelp en kenmerkte zo de Franse vrijmoedigheid die in de volksmond oh la la is gaan heten. In 1956 was ze al zo bekend dat ze in de komedie Cette Sacrée Jamine een personage speelde dat ook Brigitte heette. En in Nederland kwam de film uit onder de titel Brigitte, het meisje van Place Pigalle. In hetzelfde jaar wordt de Franse komedie Anne Euphaillon, La Marguerite, wat letterlijk betekent een Marguerite van haar blaadjes ontdoen, bij ons in roulatie gebracht en wel onder de onomwonden titel Mamselle Striptease. Het mag duidelijk zijn, Brigitte, geboren in 1934, is dan in 20 jaar tijd uitgegroeid tot seksbom. Er is één man die hiervan meteen de potentie heeft ingezien, namelijk Roger Vadim. Hij maakte van een bevallig lichaam een merk. Brigitte Bardot was al model en danseres geweest en had in internationale producties gespeeld. Maar nu wordt ze BB. En als BB hoeft ze niet eens meer te acteren, maar gewoon zichzelf te zijn. Vadim bouwt in 1956 een complete film om haar heen. Et Dieu cria la femme. En daar het woord Dieu staan 3 puntjes, alsof God zelf even de adem inhield voordat hij zijn schepping presenteerde. De parallel tussen Roger Vadim en God is niet toevallig. De regisseur maakte van de hoofdpersoon in Et Dieu cria la femme eerst de 18-jarige snol van Saint-Tropez, die alle mannen het hoofd op hol brengt, en daarna wordt ze een femme fatale. Wanneer de enige man die ze wel als echtgenoot zou willen hebben, namelijk uit de stad vertrekt, trouwt ze met diens jonge broer en daardoor maakt ze uiteindelijk 2 mannen ongelukkig. De muziek is van Paul Mizrahi en zijn warmbloedige score hebben ook al gedraaid, maar nu hebben we een plaat waarop Brigitte Bardot over de muziek heen het verhaal van de film vertelt. Het is weer een handige truc van de Roger Vadim. Zelfs de stem van Bardot brengt geld in het laadje. En dat deed de film Et Dieu cria la femme ook al, in ruime mate.

Brigitte Bardot had haar eerste filmrol in 1952 te danken aan Roger Vadim dus. En Vadim had de casting gedaan voor de film Le Trou Normand, oftewel Het Normandische Gat. En daarvoor het fotomodel dochter van een industrieel ontdekt. In hetzelfde jaar trouwt hij met haar. Hij is dan 24 en zij is net 18. En ze scheiden direct na het succes van Et Dieu créa la femme. In 1957. Bardot trouwt daarna nog 3 keer met een acteur van wie ze een zoon krijgt. Ze trouwt met een miljonair en met een extreemrechtse politicus. En dit laatste huwelijk houdt nog stand tot op heden. Bardot heeft haar strijd namelijk voor zeehondjes omgeruild voor een strijd tegen president Macron van Frankrijk. Ze gold als een Frans antwoord op Marilyn Monroe. En daarom was er ook in Amerika aandacht voor alles wat ze deed. In 1960 kwam in de Verenigde Staten een studioalbum op de markt met de veelbelovende titel Behind Brigitte Bardot. En op de plaat staan arrangementen van allerlei composities die zijn verbonden aan BB. Bandleider en orkestrator Pietro Piet Rugolo belooft muziek explosief, unrestrained en unpurgated. Precies zo zwoel als Brigitte Bardot zelf moet zijn. Rugolo heeft zijn strepen verdiend als arrangeur van Stan Kenton's orkest, als begeleider van artiesten als Patti Page, Nat King Cole en Diana Washington. En als componist van de televisieserie Richard Diamond. En daarvan hebben we in de soundtrack in 2003 al het nodige laten horen. Op het album Behind Brigitte Bardot bewerkt hij 2 stukken uit de score die Paul Mitraki componeerde voor de film Et Dieu créa la femme. In Amerika staat de film bekend onder de titel And God Created Woman. Mambo Bardot en Tell Me Something Sweet klinken precies zo zwoel als je bij

0: Christine?
1: Ladybird.
0: Is that your given name?
1: Yeah.
0: Why is it in quote?
1: Well, I gave it to myself. It's given to me by me.
2: Dat was de muziek van John Bryan voor de film Lady Bird. Tot slot gaan we naar de film Call Me By Your Name, geregisseerd door Luca Guadagnino. Dit romantische drama verkent een zomerromance tussen een Italiaanse jongen en een Amerikaan. De rustige zomer wordt verstoord wanneer Oliver, een Amerikaanse student, gespeeld door Armie Hammer, arriveert. Hij zal de zomer bij Elio's familie komen te wonen en te werken als de assistent van Elio's vader. Wat begint als een iets wat ongemakkelijke kennismaking tussen Elio en Oliver groeit al snel uit tot een intense en gepassioneerde romance. Het verhaal ontvouwt zich geleidelijk als Elio en Oliver hun gevoelens voor elkaar verkennen. En dit midden in een prachtige Italiaanse omgeving. Call Me By Your Name is gebaseerd op de gelijknamige roman van Andre Aciman. De film werd geprezen om zijn cinematografie, regie en de indringende prestaties van de cast. Met name Timothée Chalamet en Armie Hammer. De film ontving talloze prijzen en nominaties, waaronder een Oscar voor het beste bewerkte scenario en een Independent Spirit Award voor Chalamet's doorbraakrol. De soundtrack komt van verschillende artiesten, waaronder Safien Stevens en Ryuichi Sakamoto, waar u zo een aantal stukken van gaat horen. We eindigen het programma met een evergreen van John Hartford uit de film Lady Bird. Zijn nummer The Eve of Parting maakt de cirkel rond. De pijn van het verlaten wordt hierin bezongen en de besproken film

Ze gaan natuurlijk alle vier over deze pijn. Marriage Story over de pijn van het scheiden. Minari over de pijn van het verlaten van het vaderland. Lady Bird gaat alweer over het moeten loslaten van je dochter. En de pijn aan het einde van Call Me By Your Name is misschien wel een van de aangrijpendste verlaatscènes uit de recente filmgeschiedenis.

This Eve of Parting was dat, sorry, van John Hartford uit de film Lady Bird. U heeft geluisterd naar Cinemathèque. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Hier is de concertzender met het programma The Sound of Movies, aflevering 107 in de reeks Jazz in de Film. Vandaag de vierde aflevering over de Italiaanse componist Nino Rota. Met dit keer vooral aandacht voor zijn muziek voor de Fellini-film La Dolce Vita uit 1959. U hoort de originele muziek, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En nu drie fragmenten uit La Dolce Vita in een uitvoering door I Company. Bo van de Graaf, saxofoons, Hans Sparla, trombone, Tessa Zoutendijk, viool, Jacqueline Hamelink, cello, Christophe McCarthy, piano en keyboards, Arjan Gorter op bas en Rob Verdurme, drums.

tout feu, feu, feu, feu, éteint.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En tot slot van deze Sound of Movies, het thema uit The Godfather Part 2 uit 1974 door een studioorkest onder leiding van Carmine Coppola.

Dag luisteraars. In Cinematheque luisteren we naar muziek bij de films van Lynn Ramsey. Lynn Ramsey is een Schotse filmregisseur en scenarioschrijver, geboren op 5 december 1969 in Glasgow. Hij studeerde af aan de National Film and Television School in Engeland. We beginnen met muziek voor de film Morvern Keller. Morvern Keller draait om de jonge vrouw Morvern, wiens vriend zelfmoord heeft gepleegd en haar achterlaat met zijn laatste manuscript, maar ook met instructies voor het publiceren daarvan. Morvern besluit zijn werk als het hare te claimen en de roman onder haar eigen naam uit te geven. Ja, en daardoor begint ze een reis van zelfontdekking, terwijl ze haar leven opnieuw vormgeeft. Een mixtape van haar vriend is een belangrijk element van het verhaal. Het is een intieme en persoonlijke compilatie van nummers die hij heeft uitgekozen. De mixtape dient als een soort emotionele erfenis voor Morvern. U hoort enkele songs uit de film en van de tape.

We gaan verder met de volgende films van Lynn Ramsey. De eerste, Ratcatcher. Ratcatcher speelt zich af in Glasgow tijdens de stakingen van de vuilnismannen in de jaren 70. Het volgt de jonge James die worstelt met de harde realiteit van zijn omgeving en de wens om te ontsnappen aan zijn arme en troosteloze leven. Hij raakt bevriend met een meisje, Margaret Ann, terwijl hij probeert te overleven in een wereld van armoede en sociale ontbering. Met We Need to Talk About Kevin vestigde Ramsey zich als een van de meest opmerkelijke hedendaagse regisseurs. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Lionel Shriver. Eva Catchett-Durian, gespeeld door Tilda Swinton, is een moeder die probeert te begrijpen wat haar zoon Kevin heeft aangezet tot een gruwelijke daad op zijn middelbare school. De moeder van Kevin worstelt met schuldgevoelens, verdriet en de onmogelijkheid om te begrijpen wat er in de geest van haar zoon omgaat. Maar we beginnen met muziek van Ratcatcher en daarna enkele tracks uit We Need to Talk About Kevin.

U heeft geluisterd naar Cinematheek. Dit programma werd samengesteld door Robin Pon. De speellijst plus meer informatie is te vinden op onze website concertcenter.nl. Kijkt u even bij dit programma in de gids. Informatie die u overigens ook kunt krijgen via onze app. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Dit is de Concertzender en u luistert naar Cinematech. In deze aflevering 3 nieuw recent verschenen albums met filmmuziek. In juni 2023 verscheen een verzameling hits uit het Studio Ghibli-universum. Studio Ghibli staat bekend om zijn schitterende animatiefilms zoals My Neighbor Totoro en Spirited Away. Op het album A Symphonic Celebration, uitgebracht op Deutsche Grammophon, brengen componist Joe Hisaishi en het Royal Philharmonic Orchestra muziek van de films van Hayao Miyazaki opnieuw tot leven, met een dosis speelse verwondering, ernst en weelderige orkestrale gelaagdheid. De cd bevat in totaal 10 nummers. Veel van de korte thema's zijn samengevoegd tot één groter nummer. A Symphonic Celebration biedt de fans niet alleen een boeiende rondleiding langs de hoogtepunten van Joe Hisaishi's fantastische muziek. De nieuwe arrangementen en de naadloze verbinding van afzonderlijke thema's maken het album zeer de moeite waard. Iedereen die de klassieke Studio Ghibli films niet heeft gezien, zal zeker bezwijken voor de magie die deze nummers bezitten.

We gaan voor het tweede blok 100 jaar terug in de tijd. De tijd van de Peaky Blinders. Deze boevenbende heerst en eist langzaam een steeds grotere rol in de Britse maatschappij op. Anna Calvi, een virtuose gitarist, had al eerder gecomponeerd voor de geliefde serie. De soundtrack van seizoen 5 en 6 neemt ons mee in de emotionele ups en downs van het hoofdpersonage van de serie, Tommy Shelby, gespeeld door Cillian Murphy. Indrukwekkend genoeg bespeelt Calvi alle instrumenten op de soundtrack van seizoen 5 zelf. Ook de viool, piano en percussie waar ze minder vertrouwd mee was. Voor de soundtrack zocht ze, in haar woorden, een nieuwe muzikale stem voor Tommy. In een recent interview met BBC Radio 6 zei Calvi dat ze haar zangstem beschouwt als de zachte, mooie verteller van Shelby's leven en haar gitaar als de stem van zijn woede en lelijkheid.

Dat was de muziek voor de serie Peaky Blinders van Anna Calvi. We gaan verder met de fantasierijke score van Robert Ouyang Rusli voor Julio Torres' debuutfilm Problemista. Alejandro is een aspirant speelgoedontwerper uit El Salvador. Hij worstelt met zijn ongebruikelijke ideeën en wil die tot leven brengen in New York City. Maar zijn tijd op zijn werkvisum raakt op en een baan als assistent van een grillige paria uit de kunstwereld is zijn enige hoop om in het land te kunnen blijven. De film is een surreëel avontuur door de even verraderlijke werelden van New York City en het Amerikaanse immigratiesysteem. Voor wie nog niet bekend is met Robert Ouyang Rusli, hij is een opkomende artiest gevestigd in Brooklyn, New York, die gestaag aan zijn oeuvre werkt als filmcomponist en opnameartiest. Hij werkt onder de naam Ouyang.

Muziek van Robert Ouyang Rusley voor de film Problemista. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst en verdere informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Beste luisteraars, welkom bij de Sound of Movies. We gaan vandaag een beetje anders dan anders doen, want we horen nu niet aflevering 185, nee, we springen naar aflevering 200. En die gaat over Jill Stein. En waarom? Omdat ze veel heeft geschreven voor de onlangs overleden zangeres en filmster Doris Day. Als filmsterren jong zijn, willen ze vaak zo lang mogelijk jong blijven. Dat levert meer rollen en fans op. Tegenwoordig kun je dat doen door met behulp van botox en plastische chirurgie. Vroeger veranderde je gewoon je geboortedatum. Zo wist niemand precies hoe oud bijvoorbeeld Marlene Dietrich was. En als je heel oud wordt, zou de omgekeerde redenatie logisch zijn. Dat is een teken van de hele sterke. Wees trots op die extra jaren. Nou, zo niet Doris Day. Tot aan haar dood bleef ze volhouden dat ze 2 jaar jonger was dan in werkelijkheid. Niet 97, maar slechts 95. Doris Day overleed op 13 mei als 97-jarige. Ze werd op 3 april 1922 geboren als Doris Mary Ann Kappelhoff. En was dus helaas niet van Nederlandse afkomst, zoals wij graag na Audrey Hepburn claimen. Het favoriete buurmeisje was een van de bekendste filmsterren van de jaren 50 en 60. Zelfs wanneer ze als Hitchcock's favoriete blondinne van het moment de hoofdrol speelde in The Man Who Knew Too Much, 1956. In deze thriller zong ze aan de piano ter plekke het liedje Que Sera Sera. Dit Oscar-winnende Whatever Will Be is nu nog steeds een van haar bekendste nummers. Ook het door haar gezongen liedje Secret Love uit de film Calamity Jane won 3 jaar eerder een Oscar. Wie erin slaagt alle songs die ze in films heeft gezongen op te tellen, dan kom je toch wel uit bij 100 titels. Passend bij haar brave imago en uiterlijk zijn haar meeste liedjes zoetgevoiste ballads en optimistische liefdesverklaringen. Doris Day begon echter als 26-jarige, of voor de tienerbladen als 24-jarige, aan het eind van de jaren 40. En ze begon vooral in romantische comedies. Die hadden een nogal ondeugende en wat jazzy insteek. In 1948 speelde ze in Romance on the High Seas van niemand minder dan piratenregisseur Michael Curtis. De film heeft een theater van de lachachtige opzet met veel verstoppertjes spelen in hotels en op een cruiseschip. Het betekende een fantastische binnenkomst voor Doris Day. Het was haar eerste rol en meteen zong ze een liedje dat een Oscar-nominatie kreeg, It's Magic. En dit nummer is geschreven door Julie Stein samen met Sammy Kahn. Eerst hoort u de versie It's Magic die Doris Day in 1947 opnam met George Siravo en his orchestra. Daarna zingt ze de track die rechtstreeks uit de film komen, waarbij de muzikale leiding berust bij Ray Heindorf met het Warner Brothers Studio Orchestra.

Een jaar na Romance on the High Seas in 1949 vervolgt Doris Day haar samenwerking met componist Julie Stein. En dat gebeurt in de filmmusical It's a Great Feeling. Wederom geregisseerd door Michael Curtis, draait het dit keer om een beginnende zangeres die een beroemdheid moet vervangen met alle complicaties van dien. En dan blijkt ze ook nog alleenstaand moeder te zijn. Doris Day zingt opnieuw teksten van Sammy Kahn. Het orkest van Warner Brothers wordt gedirigeerd door Ray Heindorf. De vier nummers van de originele soundtrack worden afgesloten met een opname van It's a Great Feeling. En zij maakte, en zij is Doris Day, dit met de Mellow Man onder orkestrale leiding van John Rarick.

0: In 1950 speelt Doris Day een assistente die de kadetten van de militaire West Point Academy moet helpen. En waarmee? Met het opvoeren van een show. Onder regie van Roy Dale Ruth zingt ze uiteindelijk zelf drie liedjes. En die komen wederom van de hand van Julie Stein en Sammy Kahn. Hiervan is er eentje apart uitgebracht onder leiding van Frank Comstock en his orchestra. En dat kunnen u laten horen. Het heet 10,432 Sheep. Komt uit de filmmusical The West Point Story.
1: I didn't sleep again last night, and I'd like to discuss the matter. The nerves to which I'm strung are tight.

Al deze liedjes werden geschreven door Julie Stein, de musicalcomponist van wie we in het voorjaar van 2014 al eens 3 afleveringen hebben geprogrammeerd. We vullen de herdenkingsuitzending aan Doris Day met andere nummers aan. En dat zijn nummers die Stein voor films componeerde. Wie weet is Doris Day wel via Stein's tekstschrijver Sammy Kahn in contact gekomen met een zanger die ook aan het eind van de jaren 40 aan zijn carrière begon, Frank Sinatra. Hoe het ook zij, Doris Day en Frank Sinatra hebben zelfs samen in een film gespeeld. Young at Heart uit 1954. In deze film maakt Sinatra 3 zussen uit een muzikale familie het hoofd op hol. Doris is dus helemaal niet zo braaf als ze lijkt. Ook Sinatra heeft songs van Stein en Kahn gezongen. Saturday Night en Bye Bye Baby. In 1950 nam hij daarvan de studioversie op voor het album Swing and Dance with Frank Sinatra. Dit album werd gearrangeerd door George Siravo, die eerder Doris Day begeleidde in It's Magic. En zo past alles weer mooi in elkaar. Hier is eerst Saturday Night, is the loneliest night of the week, met het orkest van Alex Stordahl en met Artie Baker op klarinet. Tekstschrijver Sammy Kahn verklaarde dat het lied uit 1944 helemaal niet gaat over geliefden die elkaar vanwege de oorlog niet konden zien, maar over mensen uit de showbusiness die geen werk hebben op zaterdagavond. Frank Sinatra zong het in de korte film The All-Star Band Rally uit 1945. Direct daarna volgt het studioarrangement van Bye Bye Baby, oorspronkelijk gecomponeerd voor de Broadway musical Gentlemen Prefer Blondes in 1949. Met achtergrondzangers de Pastels en het orkest onder leiding van Hugo Winterhalter zingt Frank Sinatra.

All's Fair in Love and War. Muziek uit de film Gold Diggers uit 1937. En het slot van dit programma met muziek van Harry Warren. Een song uit It's Great Big World. En die komt uit de film The Harvey Girls uit 1945. Die Harvey Girls, dat waren serveersters van de Harvey Restaurant keten. En die reizen met de trein, de Atchison, Topeka en Santa Fe trein naar het westen. En daar ontmoeten ze Susan Bradley en dat is Judy Garland. It's a Great Big World uit The Harvey Girls.

0: It's a Great Big World, zongen ze heel zoet, uit The Harvey Girls. Gezongen door Judy Garland, Virginia O'Brien en Marion Dungas. Er is nog veel meer muziek van Harry Warren. En daarom volgende week weer een programma in deze serie en nog meer muziek van Harry Warren. U luisterde naar The Sound of Movies, een programma dat werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenberg.
1: In vogelvlucht, los van de wereld, op weg naar de verrassende schoonheid van hemelse klanken. Luister naar Pluto om de week op de zaterdag om 10:00 met andere muziek van een andere planeet.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. En in de serie Jazz in de Film aandacht vandaag voor Claude Bolling. Toen de Nouvelle Vague de Franse filmwereld op zijn kop zette, werden niet alleen de speelfilms van de Amerikaanse auteurs herontdekt, maar ook de lachfilms uit de tijd van de zwijgende film. Voor kenners is Buster Keaton altijd een origineler filmmaker geweest dan Charlie Chaplin. Buster Keaton was niet alleen de acteur met een zogenaamde deadpan face. Hij onderging namelijk alle ellende zonder enige emotie in zijn gelaatsuitdrukking. Maar was ook een eigenzinnige regisseur die geweldige trucs uitdacht. Zijn films werden begin jaren 60 gerestaureerd en opnieuw in Frankrijk uitgebracht of uitgezonden. Toen dit soort zwijgende films in de jaren 20 in première ging, werden ze in elke bioscoop apart begeleid door een pianist, een orgel of een theaterorkestje. Die speelden dan medleys van populaire klassieke stukken of dansnummers. Het was dus nooit een echte stomme film. Maar toen in 1968 Keaton's belangrijkste film in Parijs ging draaien, vormde dit dé gelegenheid om er een vaste, origineel gecomponeerde score aan te verbinden. Die film heet The Navigator en stamt uit 1924. Componist Claude Bolling werd uitgenodigd een uur muziek te schrijven voor een film waarvan de maker niet meer beschikbaar was om te overleggen over de score. Keaton was namelijk overleden in 1966 op zijn 70ste. Buster Keaton's weduwe, Eleanor, leefde hem nog wel. Zij gaf haar goedkeuring. The Navigator is de naam van een schip. Twee kleine landjes willen het schip hebben. Buster Keaton speelt een rijke erfgenaam die de dochter van een reder uitnodigt voor een cruise. Hij wil haar een huwelijksaanzoek doen. Wanneer hij wordt afgewezen, komt hij in verwarring op de verkeerde boot terecht, namelijk de Navigator. Wanneer daar toevallig ook zijn beoogde bruid belandt, rollen ze van het ene avontuur in het andere in een geschil tussen twee hebberige landen. Claude Bolling componeerde muziek van begin tot einde. Hij liet zich inspireren door de jazz van Duke Ellington uit de jaren 20. Een ensemble van 20 muzikanten voert de score uit. Een bijzondere rol heeft de banjo in het themaatje van de man, wanneer hij toch nog een keer vraagt of ze met hem wil trouwen. Ook de marimba valt op, die onderstreept het gedoe met een houten lichtstoel op dek en komt later met de koperblazers terug wanneer kannibalen het schip aanvallen. De muziek van The Navigator nu, met Claude Bolling zelf als dirigent.

Achtereenvolgens heeft u geluisterd naar twee thema's uit de Plastic Dome of Norma Jean uit 1965. En daarna de song One Day uit diezelfde film. De laatste was met zang van Jack Jones. De teksten zijn van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement en de directie was van Michel Legrand. We gaan verder met filmmuziek van Michel Legrand. Nu vier thema's uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart uit 1970. Om te beginnen hoort u de song Sweet Gingerbread Man met zang van Jack Jones. Tekst is van Ellen en Merlin Bergman. En daarna de song Sweet Gingerbread Man met de zang van The My Curb Congregation. En hier hoort u een studioorkest onder leiding van Michel Legrand. Dan hoort u de song Nobody Knows uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart ook met zang van Billy Medley. Tekst ook weer, zoals het vorige ook, van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement is van Don Costa. Dat is een arrangement overigens uit 1970. En als laatste hebben we dan nog het thema Sweet Gingerbread Man uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart. En dan hoort u het Enoch Light and the Light Brigade.

En dat was veel muziek uit de Magic Garden of Stanley Sweetheart uit 1970. We gaan verder met thema's uit de film Pieces of Dreams, ook uit 1970.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt alweer aflevering 129 in de serie Jazz in de Muziek. En daarbinnen de 7e aflevering over de Italiaanse componist Piero Umiliani. Hij leefde van 1926 tot 2001. In dit programma hoort u lounge-muziek van hem en een score voor de film Cinque Bambole per la Luna d'Agosto, oftewel Five Dolls for an August Moon. En dat is een mystery thriller van Mario Bava uit 1970. En met deze score gaan we dan ook beginnen. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist Piero Umiliani dus, met zang van I Cantori Moderni di Alessandroni.

Regisseur en acteur Vittorio De Sica met zijn zoon componist Manuel De Sica na een eerste gezamenlijke productie Amanti aan nog 6 films. Het familiedrama Il Giardino del Finzi Contini uit 1970 wint de Oscar voor de beste buitenlandse film van 1970. Hierdoor komt ook Manuel in de internationale schijnwerpers te staan. Vanaf dit moment kan hij het vak op eigen kracht invullen, maar dit neemt niet weg dat hij voor praktisch alle erop volgende films van zijn vader Vittorio ook de score schrijft. In 1974 sluiten ze hun samenwerking af met Il Viaggio, de laatste film van de regisseur. Vittorio De Sica overlijdt in dat jaar, 1974. In Il Viaggio wordt een weduwe, gespeeld door Sophia Loren, op reis genomen door haar zwager, gespeeld door Richard Burton, op wie ze altijd al verliefd was, zelfs voordat ze met zijn broer moest trouwen. Het wordt een reis vol nostalgie, omdat ze een arts zoeken die de terminale ziekte van de weduwe kan behandelen. Manuel De Sica componeert een lieflijk hoofdthema dat we hier ter afsluiting laten horen. De score wordt gedirigeerd door Alessandro Blocksteiner. Manuel De Sica maakte muziek voor in totaal zo'n 125 films, totdat hij in 2014 voortijdig op zijn 65ste overlijdt.

In The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, ging het over de filmmuziek van Manuel de Sica. Samengesteld door Kees Hoogenbeek, techniek Dirk Winkel.

Het Internationaal Filmfestival Rotterdam, het IFFR, is net afgelopen en bood weer een reservoir aan nieuwe spraakmakende films. In deze cinematiek, hier bij de Concertzender, kijken we terug op de afgelopen 20 jaar van het IFFR en brengen we van een aantal artistieke hoogtepunten de soundtracks. Een uur lang luisteren naar hoogtepunten uit soundtracks van onder andere Parasite, In the Mood for Love, Hidden Dragon, Moonlight en Phantom Thread. Een lijst met muziek waarmee we de hele wereld overgaan. Een lijst die is terug te vinden op onze website. Een lijst die zal uitnodigen tot het zien van de films zelf. Veel luisterplezier nu en voor later. Kijkplezier.

待月西厢下，迎风湖畔开，忽长花影动，啊，疑是玉人来啊。

Dit was Cinematiek hier bij de Concertzender. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie te vinden op onze website concertzender.nl. Het programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: U luistert naar de Concertzender en de tune zegt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 136 van de serie Jazz in de Film. En daarbinnen de zesde aflevering die gaat over gefilmde optredens. En deze keer is die gewijd aan de Amerikaanse jazzzanger en bandleider Gab Galloway. Deze Gab Galloway is geboren in 1907 en overleden in 1994. Hij componeerde en voerde zijn nummers met zijn band uit. Tussen 1934 en 1950 trad hij op in films met deze band dus. En in 1980 had hij bovendien nog een rol in de film The Blues Brothers. Zijn band bestaat uit Lamar Wright en Edwin Swayze trompet, Dee Priest Wheeler en Harry Wright trombone, Eddie Barefield, Andrew Brown, Orville Harris en Walter Thomas zijn goed voor de houtblazers, Benny Payne piano, Morris White gitaar, L. Morgan Bass, Leroy Maxey drums, en dat is de orkestleiding, die is in handen van Gab Galloway. En hij doet ook zang en ook de aankondigingen. We gaan luisteren naar vier songs uit de film Minnie de Moocher uit 1934. Eerst hoort u twee versies van Minnie de Moocher, daarna Rail Rhythm en daarna Sus Su Sus. Zoals gezegd, Gab Galloway en his orchestra.
1: Cab Calloway.

U luistert naar filmmuziek met Gab Galloway en this orchestra. En we gaan luisteren naar vier songs uit de film Heidi Ho uit 1937. Opening thema in To I Have Got a Right to Sing the Blues, de Heidi Ho Miracle Man, Frisco Flow en Some of These Days. Dat zijn de titels die u gaat horen. Gab Galloway wederom dus en this orchestra.

Dat is dus filmmuziek van Gab Galloway en u hoorde hem met His Orchestra. We gaan luisteren naar enkele losse opnamen, gemaakt in 1942. De Skunk Song, Virginia, Georgia en Caroline. En Blues in the Night met Russell Smith, Chet Collins, Jonah Jones en Lamar Wright trompet. Tyree Glenn, Gack Johnson en Quinton Jackson trombone. Irving Brown, Hilton Jefferson en Drew Brown, Al Gibson en Walter Thomas, die zijn goed voor de houtblazers. Benny Payne bespeelt de piano, Danny Barker gitaar, Mill Hinton bas, G.C. Hurd drums, orkestleiding, zang en spraak, Gab Galloway.

Gab Galloway dirigeerde zijn orkest met zijn filmmuziek. En dat is ook het volgende. De drie songs uit de film Stormy Weather uit 1943. Met de titels Jumpin' Jive, Sunday in Savannah, Geechee Joe en Galloway Boogie. Het is een studioopname uit 1950. Dit keer met Johnny Jones trompet, Tyree Glenn trombone, Ike Quebec tenor sax, Dave Riviera piano, Milt Hilton bass en Panama Francis drums.

Dat was een studio-opname uit 1950. Veel muziek dus, met Van Gap Galloway. Dan nog enkele opnamen uit Stormy Weather uit 1943, Kitschy Joe en My Ain't That Something, oftewel Stormy Weather. Drie nummers voor de film gecomponeerd door Cab Galloway samen met de combinaties Palmer Gibson, Froba Palmer en Mills Gaskill. Met zang van Cab Galloway en een studioorkest onder leiding van Cyril G. Mockridge.

U heeft geluisterd naar het Kronos Kwartet tot besluit. Met muziek gecomponeerd voor de film Noah. Een film van Darren Aronofsky. En de filmmuziek was natuurlijk van Clint Mansell. En tot zover dan deze aflevering van Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. En de speellijst, daarin vindt u verdere informatie op onze site concertcenter.nl. Ook te bereiken is deze informatie uiteraard via onze app. Het programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender en dit wordt de eerste van een serie speciale edities van Cinemathèque. In deze bijzondere afleveringen gaan we dieper in op specifieke filmgenres. We verkennen de muziek die deze films tot leven brengt. En deze keer richten we de schijnwerpers op horrorfilms en de bijbehorende soundtracks. Horrorfilms hebben al decennia lang de kijker betoverd en laten huiveren. Ze nemen ons mee op een reis naar de duistere uithoeken van de menselijke geest waar angst, mysterie en spanning regeren. Het is de kracht van de muziek die de angst tot leven wekt. En de soundtrack van een horrorfilm speelt dan ook een cruciale rol bij het opbouwen van de sfeer en het overbrengen van de emoties. We beginnen dit blok met Disaster Pieces soundtrack voor It Follows. Deze film volgt een jonge vrouw die sinds een intieme ontmoeting wordt achtervolgd door een bovennatuurlijke entiteit. Een entiteit die kan veranderen in elke persoon. De spanning in de film zit in de constante dreiging van de onzichtbare vijand die verbeeld wordt door de muziek. De synthesizers creëren een hypnotiserende spanning die je op het puntje van je stoel houdt. In The Witch, de volgende film van regisseur Robert Eggers, volgen we een 17e eeuwse familie in New England. De familie wordt geteisterd door bovennatuurlijke krachten nadat ze zijn verbannen naar een afgelegen gebied. De spanning ontstaat uit de oplopende paranoia en het gevoel van isolatie. In de soundtrack van Mark Corvin roepen de composities een sinistere sfeer op. Een sfeer die de paranoia en het isolement van de personages in de film weerspiegelen. De middeleeuwse instrumenten voegen daarnaast een authentieke en angstaanjagende dimensie toe. En als laatste in dit eerste deel van de uitzending luisteren we naar de soundscore van Johan Söderqvist voor de film Let the Right One In. Zijn muziek brengt de complexe relatie tussen de twee hoofdpersonages meer naar voren. Het zijn Oscar, het is een verlegen en gepeste jongen die in een flatgebouw woont en eenzaam is. En Ellie, ze is een mysterieus meisje dat naast Oscar komt wonen. Ze blijkt een eeuwenoude vampier te zijn. Het is een subtiele soundtrack met ruimte voor nuances en verschillende emoties.